flasche wijn. Het is moeskap zonder aanloos. Oder zond ook zijn. Ik zit of stundenlang allein op een flikkel. In een wijnlokaal, in een stillen ecke. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm.